Ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar frühstück denn, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pip tobak. Allee.

Mijn nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

show back. Mijn vrouw is ne nette dien, bloot tobaksval mag ze niet gien. Wat je touw dulden, zegt ze grot, smeuk boeten alle bieden kop. Nu mag ik eerst ne vijftein dan, dat trek me dul na boeten hen. Ik haal mijn rotig uit frak, wat smeuk eerst mal e bieden.